0: Hannes Farlom als een album nu ik rijk, kijk mij raar. Dubber zie je een drifferkie, joy. Als je nou even hebt gehocht, het 30 naar heren, aan de zacht en zo. Wij fijn Jeff Benter, komt dat toe. Dan ben je bies, maar zo iets nog om me hoor je even heen aan de zacht en zo. Dat is het. Kijk je aan het dan.
1: Zo iets naar haar aan het moe aan de zacht en zo. Oké, weg ik even heen.
0: Adrian Gamek on Banachil as Aaron Kingfisher give her hand, let the sun will never settle. As be Hugo, I give her dough on soft and scotch, so Adrian Gamek say I give her hand on soft and so let move into the sun. Ach, a single Ian Tuck A on Aaron, hated I made you love me, as on Album of Danny as Ariana Grande. So Adrian Gamek say I give her hand on soft and so. Well, enemy the Ryganish, I give her fish shocked air hit 30. I guess I killed out us later, the brand new Chanel. 20.